hoit je mama hoit je van mijn demonie. Haar je na wat je het je had. Aude monie, aude dit, dit, ouwe, ja, ouwe. Ouwe, ja, ouwe.